0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer erlangs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Nachtmerrie van muziek.
1: Ten tijde van het uitbrengen van deze single woonden 15 miljoen mensen in Nederland. Inmiddels zijn er een tikkie meer, 17 miljoen. Fluitsma en Fontijn en de 15 miljoen mensen.
2: Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand,

In 1996 scoorden ze er een vette nummer 1 hit mee. 15 miljoen mensen van Jochem Fluitsma en Erik Van Tijn.

0: Weerbericht.
1: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergrote zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: We schrijven het jaar 2002. En opeens gebeurt er een wonder. Want de King of Rock and Roll, Elvis Presley, wordt door een Nederlander tot leven gewekt. Junkie XL, die deed dat allemaal met Elvis Presley's A Little Last Conversation. En het werd ook nog eens even een lekkere hit over de hele planeet. En ook

Elvis Presley, de King of Rock and Roll, een beetje in de mix gezet door Junkie XL. En Junkie XL, dat is dan weer de artiestennaam voor Tom Holkenborg. En als je heel goed geluisterd hebt, dan heb je op de achtergrond nog mee horen zingen Leona Filippo in dit nummer A Little Last Conversation uit 2002.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. 1 juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: je luistert, hoe meer je hoort. Radio Bergijk.
1: Ah, ik heb er eentje gevonden hoor. Eentje gevonden in de archieven van Polderpop Radio. Een plaatje van Nederlandse bodem uiteraard. Ze luisteren naar de leuke naam, de Dizzy Man's Band. Ik voel me een beetje dizzy op dit moment. Here's a matter of fact.

Ah, ze kwamen destijds uit Zaandam. Het was de formatie de Dizzy Man's Band rondom de zanger Jacques Kloes. En Jacques Kloes die is niet meer onder ons, die is in 2015 overleden. De Matter of Facts die hebben gedraaid kwam de hitparade binnen op 15 januari 1972. De hoogste notering was nummer 5. Stond 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Was dit het grootste hitsucces voor de Dizzy Man's Band? Nee, dat was The Opera, ook uit 1975. Die bereikte de nummer 2 positie. Dizzy Man's Band, A Matter of Fact.

0: Dit is Radio Bergijk. Lekkere muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: De grootste hits komen hier voorbij. Ik zal eens een klein voorstelletje aan je doen. Zullen we eens naar Hartje Amsterdam gaan?
2: Ik ga

We kunnen het heel luxe gaan vertellen. We kunnen het ook heel simpel gaan vertellen. En als we het heel luxe doen, dan kunnen we zeggen dat hij komt uit Zegtogenbos. En als we het minder luxe doen, dan vertellen we dat hij uit Den Bosch komt. Fleming, en ga met me mee naar Hartje Amsterdam.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radio nieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd en daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Aan naar Friesland toe, naar de formatie die onder aanvoering stond van Siep van der Ploeg, oftewel De Kast. Met een nummer uit 1996. Dit is Raak.

Uit 1996 de kast en raak, hoogste notering toen 24. En ze stonden in totaal 7 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Weerbericht.
1: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergrote zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
2: Sounds like this is the sound.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: De Nederlandse formatie The Cats, uit Volendam natuurlijk, met Paling Sound uiteraard. Die hebben zo'n beetje alles zelf geschreven, maar niet alles. Bijvoorbeeld deze niet uit 1973. Dit is Rock'n'Roll.

Uit 1973 deze van The Cats en Rock'n'Roll, I Gave You The Best Years Of My Life. Het is origineel niet van The Cats, maar van een Australische zanger, Kevin Johnson. Hij had er een kleine hit mee in het Verenigd Koninkrijk met 6 weken notering in de hitparade, met een 23e plaats als hoogste notering. Het verhaal gaat over een persoon die zichzelf hoog inschat als artiest. En als het serieus wordt, blijkt hij onvoldoende talent te hebben. Gedurende zijn zoektocht naar succes verliest hij de vrouw voor wie hij het allemaal deed. Kevin Johnson had er pas in Engeland succes mee toen dat nummer al door de Cats, de Nederlandse en Belgische hitparades in was gezongen. Nog een andere Nederlandse artiest heeft het nummer ooit ook gecoverd. Dat is de zanger Albert West en hij deed het op zijn album Memory of Life uit 1977. De Cats dus uit 1973 met Rock'n'Roll.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken staan er verschillende files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tot slot tussen afrit Dussen en Waspik vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar je kunt 15 minuten extra rekenen.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: langer je luistert, hoe meer je hoort. Radio Bergijk.
1: Hij komt uit Rotterdam. Zijn naam is C.B. Milton, oftewel Clarence Becker Milton. En had een hit in 1993 met dit nummer, Send Me an Angel.

C.B. Milton en Send Me an Angel uit 1993. Destijds was het ook de alarmschijf op de Nederlandse radio. En de hitparade kwam die binnen op 10 april. Hoogste notering 10. En hij stond in totaal 10 weken genoteerd. C.B. Milton uit Rotterdam en Send Me an Angel.

0: Radio Bergijk, je weet niet wat je hoort.
1: We gaan naar het jaar 999 toe. Toen was deze plaat de hit van het jaar. Ik heb het over City to City and the Road.

De hit van het jaar 1999 van City to City met The Road Ahead. En de plaat kreeg ook nog een subtitel mee, Miles of the Unknown. De plaat kwam op 10 juli de hitparade binnen, stond 4 weken op nummer 1 en stond maar liefst 28 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. City to City en The Road Ahead.